0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Matchplay is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM. Goedenacht.
3: Dit is RTV Slos. RTV Slos.
2: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek.
3: RTV Slos. 105.4.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regen.

0: ...bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien, in de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Lars Militse met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen

0: De Engelsman won het toernooi voor de tweede keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

mens geworden door de schade die ik geraakt. Heeft de wending van het leven een man van mij gemaakt. In mijn heldere blauwe ogen zie ik sporen van jouw blik. Dezelfde tekens, zelfde lijnen vind ik terug in mijn gezicht.

wandel, alles anders lijkt te gaan. Loop je toch weer even mee, tot ik het juiste pad insla.

0: Another banger.
1: Dit is de Nederlandse Muziekkoepel. Een uur lang de nieuwste Nederlandstalige hits bij RTV Slos.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstand.

0: Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
1: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen, waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
0: Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
2: Met AD voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
0: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen.

en passant loopt zij de marathon. En vliegt nog iedere week in een ballon. Vorige week was zij wat ziek, raakte even in paniek. Ze moest op badminton en daardoor ook pingpongen. Maar na

Het liefste zit ik in de tuin met het zonnetje op mijn kruin. Gelukkig zijn, dat is voor mij een lekker bordje rijst erbij. Of spelen op de zolder met mijn trein. Ik heb altijd al stations heb in de zee. Een pet met zo'n gouden rand.

0: website voor actuele info. www.rtvslos.nl.
1: Ja, dit lijkt is gaaf.
0: rtvslos.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kan met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
2: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
4: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
2: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt.

0: Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.

0: het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.
1: Allereerste liefde, dat was juffrouw Toos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtaan.
3: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
2: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
4: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
2: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.
2: Mijn tante is al 80 jaar, maar is nog steeds van zesse klaar. Karate is haar liefste sport. In de deuren gaat al hard. Als zij weer aan de bukken gaat, kun je het horen op de straat. Ja, en passant loopt zij de marathon. En vliegt nog iedere week in een ballon. Vorige week was zij wat ziek, raakte even in paniek. Ze moest op badminton en daardoor ook pingpongen. Maar na een

Het liefst zit ik in de tuin met het zonnetje op mijn kruin. Gelukkig zijn, dat is voor mij een lekker bordje rijst erbij. Oh, spelen op de zolder met mijn trein. Ik heb altijd al stations heb willen zijn. Een pet met zo'n gouden rand.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking en lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
5: Het is zondag, gezellig. Geert en Marieke.
4: Ja, dat is echt genieten van de allerbovenste plank.
6: Het is zomer. Het is zomer.
7: En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

0: over zomer gesproken. Hè?
1: Wat weer een heerlijk begin.
0: Ja, elke keer dat ik, wanneer ik dat hoor, dan denk ik alweer meevoet. En dan start ik hem zelf, omdat het gewoon zo'n lekkere zomerse plaat is. Goedemorgen!
1: Een hele goede morgen allemaal.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, lekker.
0: Nou, lekker dan.
1: Ja, as we speak, nu heb ik gewoon vakantie gekregen.
0: Heerlijk.
1: Vanochtend om 8 uur ging mijn vakantie van start. Voor 3 weken lang.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Nou, fijn.
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja?
1: Ja, ja,
0: maar dat mag ook wel iedereen natuurlijk. Het is wanneer je gewoon op de straat rijdt. Geen hond in de supermarkt.
1: Nee.
0: Hartstikke rustig. Hier in de buurt bij ons is volgens mij iedereen weg. Daarover later meer.
1: Ja.
0: En ja, zo is het een klein beetje. Hoe was je week?
1: Ja, nou ja, ik had eigenlijk wel eigenlijk nog een beetje een normale week. Ik moest natuurlijk nog wel gewoon werken. Ik heb wel maandagavond bij mij thuis een Mexicaanse avond georganiseerd. Voor vriendinnen en collega's. Was hartstikke gezellig.
0: Met zo'n sombrero op en nou, een poncho aan.
1: Ja, dat zou je wel bedenken. Dat was dan net niet. Maar wel allemaal lekker Mexicaanse drankjes, eten en gezelligheid. Mexicaanse muziek had ik ook opgezet.
0: Oké.
1: Dus het was helemaal in de stijl.
0: Dat is zo'n biertje met een beetje citroen erin, hè? Met zo'n schijfje.
1: Ja, ja, die heb ik geprobeerd. Een speciale variant ook.
0: Ja.
1: Maar ik vond het verschrikkelijk.
0: Ja?
1: Ja, ik ben toch geen bier drinken, pap. Dat lukt. Het wordt hem niet. Ik kreeg het niet weg. Nee. Maar de rest vond hem wel heel lekker.
0: Okay.
1: Dus ik ben gewoon overgegaan op wat anders. Nou, verder, wat heb ik nog meer gedaan deze week? Ik ben naar de kapper geweest. Ik heb gesport.
0: Alweer?
1: Alweer.
0: Ik bedoel de kapper dan, hè?
1: Ja, ja, ja. Gaat allemaal gewoon door.
0: Oké.
1: Okay. Nou, verder niet zo heel veel bijzonders eigenlijk.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en jouw week?
0: Nou, mijn week was eindelijk normale temperaturen. Dat vind ik dan al heerlijk voor mijn week. Zo het nu is, dit weer, dat vind ik geweldig.
1: Vind je dit goed, ja?
0: Ik hoor dat het volgende week of zo alweer weer tegen de 30 graden loopt.
1: Ja.
0: En dan heb ik zoiets van, nou, voor mij hoeft het niet. Nou ja, voor de rest weinig beleefd, want iedereen is op vakantie. Alleen alle kids waren thuis.
1: Ja.
0: En die zijn hier behoorlijk veel en gezellig geweest. Met,
1: nou,
0: met de lunch, met de kleurplaten, met de fiets. En ik had nog wat klusjes te doen en zo. En ja, dat was het eigenlijk wel.
1: Ja, en ze verheugen zich altijd heel erg op de lunch hier. Hè? Want de lunch is hier niet gewoon een boterham met kaas, lieve mensen. De lunch is hier ongeveer vergelijkbaar met een lunch bij Van der Valk.
0: Nou, ook weer.
1: En daar kijken de kinderen altijd heel erg naar uit.
0: Ja, ja,
1: ja,
0: ja,
1: dat is wel echt een complimentje, hoor.
0: Ja, dat vinden ze altijd wel leuk. Maar dat moet ook natuurlijk. Dat moet wel leuk blijven.
1: Zeker,
0: dat ik
1: zeker
0: niet kort van tevoren hoor van nou, opa, we komen niet. Hé, hey, ik zag zelfs op de Pasamala een rock'n'roll, man.
1: Ja, dat heb ik ook gezien, ja.

0: Guy Cavalera.
1: Ik had er nog nooit van gehoord, maar wanneer je tegenwoordig Spotify hebt, ja, dan kom je van allerlei leuke rock and roll muziek tegen waar je eerlijk gezegd nog nooit eerder van hebt gehoord.
2: Eigenlijk moeten we gewoon een keer een hele uitzending alleen maar rock and roll. Elke keer denk ik, oh, het is dan weer voorbij.
1: Kunnen we wel een keer doen.
2: Ja.
3: De pasarmalen mis voor iedereen wel wat te kiezen.
1: En het kan nog, hè, vandaag.
2: Ja, het kan vandaag nog. Ja, zeker.

0: hebt al gezien, hoor.
1: Ja, nou, misschien ben je er al wel geweest.
2: Nee, ik ga.
1: Het hangt nog even. We nemen dit iets eerder op. En ja. Ik heb tegen jou gezegd, je moet zaterdag naar de Pasmalen gaan. We zouden dat eigenlijk samen doen, maar daar is het weer niet van gekomen. Maar ik ga eventjes wat voor jou regelen, want de saté is het daar echt waard. Nou, niet alleen de Pasmalen is er natuurlijk, maar het is natuurlijk zomervakantie. En dat betekent tijd voor vestingfeesten. 6 woensdagen lang is er in Steenwijk in de binnenstad van alles te zien en te doen. Nou ja, en nu is inderdaad nog steeds de Pasmalen bezig. Hè. Die is nog tot en met vandaag. En vandaag is ook nog eens een koopzondag. Ik denk, dat ga ik toch nog even vertellen. Dus daar kan je ook nog van genieten vandaag, een koopzondag.
2: Met allerlei aanbiedingen.
1: Met allerlei aanbiedingen. Van 12 uur 's middags tot 's avonds laat. En de koopzondag, dat is dan de Pasmalen. En de koopzondag is ook vanaf 12 uur tot 8 uur. Dus dat is ook nog wel best wel laat. De winkels open zijn.
2: Tot 8 uur?
1: Ja, tot 8 uur 's avonds.
2: Gezellig.
1: Ja.
2: Ik haal even mijn platenlijst erbij, want anders haal ik alles weer door elkaar. Oh nee, toch wel die. Ik denk. Ik doe wat Italiaanse muziek als je dat goed vindt.
1: Ja, lekker. Ja? Heerlijk.
2: Je was klaar mee met.
1: Ja, dit is de Pasmalen tot zover.
2: Heerlijke
1: ja.
2: Zondag. Joy Liana heet ze.

0: gehoord van dit nummer. Maar dit was er een van Joy Liana. In het Italiaans, ik denk ook wel een keer gezellig.
1: Hartstikke gezellig.
0: Ja.
1: Zal ik nog even een goed bericht doen?
0: Ja, doe maar.
1: Want heel soms dan kom ik gewoon in contact met een paar mensen. En zo ook afgelopen week kwam ik in contact met Christel Dekker en Danielle Verbeek. En die hebben een soort eigen bedrijfje. En daar wil ik eigenlijk wel even iets over vertellen.
0: Mm-hmm. Ja, het mag. Het is bijna reclame. Maar kijk, het zijn allemaal vintage.
1: Daar gaat het dan precies om.
0: Schijnen liggen hier op mijn.
1: Het zijn een moeder en dochter. En die geven elke lamp een nieuw leven. Dus dat is een heel leuk idee. En het wordt steeds groter.
0: Daarover gesproken. Ja. Iedere lamp. Een nieuw leven.
1: Ja.
0: Wij hadden hier een spooklamp.
1: Ja,
0: en ik heb een nieuwe lamp.
1: Ja, we hadden hier inderdaad een spooklamp, een bureaulamp. Ja, die zullen Christel en Danielle niet zo vinden, want het is een hele saaie bureaulamp. Nee. Maar we hebben nu weer licht. Okay. En daar ging het om. Dus ik denk, ik koop even een nieuwe lamp voor jou. Maar goed, even terug naar waar ik het net over had. Een lamp die moet niet alleen licht geven. Dat zeggen Christel en Danielle. Er moet ook een verhaal aan hangen. En met hun bedrijf Licht van Ons speuren moeder en dochter naar bijzondere vintage lampen in Frankrijk.
0: Zo.
1: Dan knappen ze die lampen helemaal op en geven ze een plek in het hedendaagse interieur. Dus dat is natuurlijk iets hartstikke leuks. En dat blijkt echt aan te slaan, want steeds meer mensen in Steenwijk die weten dit ondernemende duo te vinden. Ze verkopen ook op verschillende plekken in Steenwijk en in Kampen. Nou, ze gaan dan gewoon naar Frankrijk op zoek daar in het platteland naar leuke lampen. En die vinden ze op de meest gekke plekken. Wat een toevallig een goed liedje. Nee, waar zijn ze dan specifiek naar op zoek? Lampen met de geschiedenis vooral. Lampen uit de Art Deco-periode en de Art Nouveau-periode. Ze houden van vintage styling en bijzondere kleurencombinaties. En we kopen eigenlijk alleen maar lampen die ze zelf mooi vinden.
0: Kijk, dat is leuk.
1: Dat is
0: Doen
1: heel
0: wij
1: belangrijk.
0: Daar een vrolijke plaat bij.
1: Doen wij daar een vrolijke plaat bij.
0: Vincent met zijn nieuwe.

0: Is dat gezellig
1: het
0: of is dat
1: zomer.
0: Niet gezellig?
1: De muziek en de muziek klonk nog nooit zo lekker.
2: Over zomerse muziek gesproken. Wij zijn toe aan ons item vinyl. Ja. En de titel van deze plaat die we straks gaan luisteren, dat betekent in het Spaans het mooie eiland. Wist je dat?
0: Nee, ik hoorde het net. Vandaar dat ik er een beetje water bij doe.
2: Nou, dit nummer werd oorspronkelijk aangeboden aan Michael Jackson.
0: Oh.
2: Maar die wilde het niet. En toen dacht deze zangeres, dat vind ik helemaal niet erg, want daar maak ik wel een hit van. Het werd haar eerste nummer dat Spaanstalige invloeden en Latijnse pop combineerde met flamenco-gitaren. Het verwijst naar het Canarische eiland La Palma. We gaan luisteren naar Madonna met La Isla Bonita.
0: Ze was nog op het WK, hè?
2: Ja,
0: met
2: zeker.
0: Sexy kleding op haar leeftijd.
2: Absoluut.

0: 1987. En vandaag de dag 2000... Ja, 2026 staat ze weer gewoon in het vaderland. Ze hitwezen met een hit. Zelfs nog één met David Guetta, volgens mij.
1: Ja, die gaat maar door, hoor, die vrouw.
0: Ik weet niet waar het allemaal staat. Trouwens, maakt ook niet zoveel uit. Ik vond dit wel schitterend.
1: Ja, dit vind ik ook een heerlijk nummer.
0: Zet hem even uit, want hij tikt door.
1: Ik ging even snel stiekem kijken wat er nou aanstaande woensdag in het park is. Bij Live in het Park. En dan gaf jij mij zo'n heel mooi folletje van de meente.
0: Ja.
1: Nou, voordat je die uitgeklapt hebt,
0: ja, dat is
1: maar een... voordat die weer ingeklapt is, dat is, wat een folder is dit, zeg. Dat kan toch niet. Het is net of je moet stemmen in zo'n hokje, weet je wel, zo'n folder.
0: Ik vind dat niet erg verstandig, zo'n ding, want hoeveel mensen zouden er zijn die denken, fuck you met dat ding, ik gooi hem gelijk bij het oude papier.
1: Ja, nou,
0: maar
1: in ieder geval...
0: het is wel vakantie natuurlijk.
1: Ja, dat is waar. En aanstaande woensdag komt de Dutch Queen Band, de tribute band van Queen, die komt. Dus mocht je dat leuk vinden...
0: Ja, dan kun je gewoon daar naartoe, met je stofzuiger.
1: Met je stofzuiger.
0: Maar ja, voorlopig is iedereen op vakantie, hè?
1: Ja.
0: Het is hartstikke rustig.
1: Het is heel stil.
0: Ik heb erbij die zijn naar Denemarken gaan luisteren. Je moet toch ergens heen?
1: Nou ja.
0: En iedereen gaat naar Denemarken, want daar zijn de temperaturen een klein beetje beter dan aan de andere kant. Zoals in Frankrijk.
1: Bij de Tour de France.
0: Ja. Maar ze was het wel druk trouwens bij de Tour de France. Maar
1: nou,
0: het is toch wel warm natuurlijk. En al die bosbranden, daar word je niet goed van. Of je gaat zoals mijn buurvrouw verderop naar Oostenrijk. Ja, word je er vrolijk van?
1: Ja, heerlijk.
0: Ja. Daarboven
1: in gelijk,
0: berg, daar woont een Chinees. Hij smeerde zijn afijn. En dan over jou gesproken. Waar ga jij naartoe?
1: Ik ga naar de Belgische Ardennen.
0: Naar de Ardennen?
1: Ja.
0: Kun je meezingen met...

0: Dit klinkt dan toch iets minder spectaculair, hoor, vind ik.
1: Maar wel gezellig, of niet dan?
0: Ja, we gaan er
1: volgende
0: zeker
1: volgende keer zelf draaien wij hem helemaal. En dan ikzelf. Wat denk je wat ik ga doen?
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat er nu komt. Iets met een backyard.
1: Ik blijf thuis met mijn kluister.

0: Ken je dat nog?
1: Is dit Kinderen voor Kinderen?
0: Nee. Oh. Dat is... heel oud is dit. Dat komt uit een kindermusical uit 1967.
1: Jeetje.
0: Konijn en ik zijn hele dikke vrienden, zo heette dat. En
1: nou, wat heb je dit leuk gemaakt?
0: Op een of andere manier blijf ik mij verbazen over dat liedje wanneer ik dat één keer draai.
1: Ja.
0: Op een of andere manier, dan blijft het gewoon een week lang in mijn kop.
1: Ja, dat is het goede van een liedje.
0: Ja. En dit draaiden we vroeger al. En dit draaien we nu. Roll of Sunset. Vond je vorige week zo leuk?
1: Ja, dat klopt.

0: Goedemorgen, dames en heren.
1: En Marieke, een hele goede morgen. Heb jij voor mij het weer?
0: Ik heb voor jou het weekend weerbericht.
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
0: En dan voor vandaag trekken we verspreid over de provincie. Het zal je verbazen, want altijd als jij vakantie hebt, dan gaan we...
1: Ja, werkelijk.
0: Een paar buien over onze provincie, mogelijk met zelfs hagel of onweer. Dus kijkt u een klein beetje uit, mocht u daarin terechtkomen. En af en toe is er, dat valt dan wel weer mee, een zonnetje. Met een matige tot krachtige west- tot zuidwesten wind wordt het een graad of 19-20. En in de avond en nacht nog een paar buitjes en een temperatuurstaling rond de 15 graden. Dus het dekbed kan weer over. Of kruip je vriend of vriendin aan. Dan word je ook lekker. Die wind is wel vervelend trouwens. Hoor.
1: Best fel.
0: Ik was vrijdag op de fiets en ik stond toch in standje sport. Maandag dan, in de herhaling van dit programma, lijkt het droog te blijven met regelmatig zon. Temperatuur een graad of 21 met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. En dan dinsdag en woensdag en donderdag. Vrij zonnig in onze provincie, Overijssel, de kop hier zelfs. Wordt het 27 tot 29 graden.
1: Oh, wat heerlijk.
0: Ja.
1: Dat zijn temperaturen die ik graag hoor in mijn vakantie.
0: Ja?
1: Ja hoor, ja.
0: Ik vind dat bijna, wat denk ik van...
1: Hier in die achtertuin. Maar als je lekker aan het water gaat zitten...
0: Ja, dan over water gesproken.
1: Ja.
0: Daar moeten we met z'n allen zuinig aan mee doen. Want de rivieren staan te laag. Sommige sluizen gaan niet meer open.
1: Oh.
0: En de drinkwater is er nog genoeg. Maar dus iedereen zegt wel, doe een klein beetje voorzichtig aan met het leidingwater. Dus onze dialectplaat vandaag gaat over...
1: Overleidingwater?
0: Overleidingwater. Oh.

0: gaat ook een beetje kalf nu. Ik heb zo'n wastafel van graniet.
1: Ja.
0: Die houdt daar niet van.
1: Van kalk niet?
0: Nee. Die slaat dan helemaal wit uit op een of andere manier. Nou,
1: dat is wel de jammer, fiets, ja.
0: Ja. Of Tour de Dikke Banden is, wat heb je?
1: Nou, we zitten natuurlijk wel een beetje in de fiets vandaag. Hè, want het is de laatste etappe op de Champs-Élysées vandaag van de Tour de France.
0: Ja.
1: Met de eindbeslissing van alle truien.
0: Mm-hmm.
1: Maar daarop vooruitkijkend, wou ik eventjes naar de wielerspectakel van Steenwijk.
0: Niks mis mee.
1: Nee, dat is ook altijd enorm.
0: Het is net Almelo, hè, hoorde ik op de
1: Ja, ja, ja.
0: Het is net Almelo. Stoppen ligt op rood, stok ligt op groen in Steenwijk.
1: Is altijd wat te doen. Nou, zo ook het wielerspectakel. En voorafgaand aan het wielerspectakel hebben we de Dikke Bandenrace. Dat is natuurlijk ook al een aantal jaren een groot spektakel. En de inschrijving van de Dikke Bandenrace is geopend. Ik heb het al eens eerder benoemd, maar ze zoeken nog een paar jonge strijders erbij.
0: Daar heeft jouw zoon ook alles aan meegedaan.
1: Ja, die heeft daar ook aan meegedaan.
0: De coachje. Ja, werd die tweede of eerste?
1: Ja, wel zoiets, ja. Ja. Nou, Duco mag niet meer meedoen. En Kjeld, die krijg ik denk ik niet op een fiets. Dat gaat hem niet worden. Maar ben je nou wel een fietser en maakt niet uit wat voor fiets? De gratis race is voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar oud. De deelnemers die worden ingedeeld op leeftijd. Je kunt ook nog op de dag zelf, dat is 4 augustus, ingeschreven worden. En je kan meedoen op een loopfiets, een gewone stadsfiets, een mountainbike of een crossfiets. Met als voorwaarde dat de banden tenminste 28 mm breed zijn. Vandaar de Dikke Bandenrace.
0: Maar niet die e-bikes, maar die dikke bandjes.
1: Nee, dat mag niet. Nee, dat zou een beetje lullig zijn. Je mag ook geen racefiets gebruiken. Of een fiets met klikpedalen, dat mag ook niet. Dus het is echt voor de kleintjes.
0: Oké. Okay.
1: Ik zeg, pak je fiets uit de schuur en kom 4 augustus naar de start.
0: Over de Tour de Fiets gesproken, jij had een tip voor mij. 'S Avonds op tv is er de avondetappe.
1: Elke
0: dat
1: avond,
0: programma elke avond. Dat zal vandaag voor de laatste keer zijn.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Maar daar trad op van de week
1: Ellen ten Damme.
0: Met een schitterend nummer wat wij ieder jaar draaien van Zazie. Maar Ellen ten Damme kan het ook. Tour de France.
1: Prachtig.
0: Ik heb het maar even gejat.
1: Heel goed.

0: Ja, ik denk, u doet het er even een klein stukje bij waar we het van gejat hebben natuurlijk.
1: Ja, mooi.
0: En dan zo live met die tweede stem erbij.
1: Ja, maar ik dacht ook dat wij het origineel altijd elk jaar van Ellen ten Damme draaiden.
0: Nee, nee, van Zazie.
1: Weet je dat zeker? Dat gaan we toch even terugkijken, want daar heb ik toch mijn twijfels over.
0: Ik zoek dat eventjes voor je op. Goed.
1: Maar deze versie was prachtig.
0: Ja. Even kijken, want dan heb ik een achtergrond muziekje van jou. Ja, okay.
1: Heb je nog een leuk muziekje van mij?
0: Ja, ik heb dit.
1: Heel goed. Dan ga ik even iets vertellen over het Zomerorkest Nederland. De afkorting is ZOM. Die trekt in de periode van 24 juli tot en met 1 augustus door heel Nederland. Met 12 zomeropenluchtconcerten. En vrijdagavond 31 juli is het orkest te zien en te horen op de Zwervolle Markt in Steenwijk. Muziekliefhebbers die kunnen om 8 uur gratis dit optreden in de openlucht bijwonen. Een muzikaal extraatje tijdens de vestingfeesten in Steenwijk deze zomer. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Ruim 50 jonge, talentvolle muzikanten uit heel Nederland brengen een afwisselend programma met symfonische blaasmuziek, klassieke meesterwerken, film en jazz en popmuziek. Het orkest is een begrip in de muziekwereld. Sinds de oprichting in 1987 gaat ZOM iedere zomer op tournee. In de afgelopen decennia is het orkest uitgegroeid tot een begrip binnen de Nederlandse blaasmuziekwereld. Jaarlijks krijgen jonge muzikanten de kans om deel uit te maken van dit ambitieuze en gemotiveerde orkest. En de bezetting bestaat uit amateurs en conservatoriumstudenten.
0: Kijk.
1: Van 16 tot en met 23 jaar uit heel Nederland.
0: Gezellig.
1: Ja, dus dat is niet zomaar iets, zeg maar. Daar zit wel wat in.
0: En ben je dan thuis?
1: Ja.
0: Of ben je dan
1: ja,
0: al weg?
1: Nee, dan ben ik inderdaad thuis.
0: Ik denk dat we daar wel gewoon eventjes...
1: Ja, dat lijkt me een heel goed plan. Het begint om 8 uur 's avonds. Er zijn beperkt zitplaatsen. Nou, daar gaan we gewoon staan. Dat maakt ons niks uit. En meer informatie kun je vinden op de website www.steenwijkvestingstad.nl.
0: Klein stukje dan om jou te vertellen dat het eigenlijk om dit nummer in het origineel ging. Zazie! Die ook niks mis mee.
1: Ik heb deze al nooit gehoord hoor, pap.
0: Ja, nee?
1: Nee.
0: Maar die draai ik ieder
1: jaar. Maar Ellen ten Damme draaien wij ook elk jaar.
0: Maar niet met Tour de France volgens
1: Jawel. Ik zoek echt, ga terugzoeken.
0: Ik zoek dat ook op.
1: Zullen we even wedden?
0: Ja, waarom?
1: Ik heb dit liedje nog nooit gehoord.
0: Flesje wijn dan? Mag.
1: Ja, dat doen we.
0: Gaan we dat doen. Of Ellen ten Damme dat al eerder heeft gedaan. Ondertussen maar even naar Spanje. Want we doen tegenwoordig altijd een gouden ouwe. Julio Iglesias.

0: keer denken aan die reclame dan.
1: Aan welke?
0: Is dit Spanje? Kijk, dat meisje naar buiten loopt, ja. Dat is gewoon cool. Nee, dit is... Julio Iglesias, omdat het vakantie is en wij alle vakantielandjes bij
1: langs gaan.
0: Dit
1: ja.
0: Deed ik me wel aardig. Dit deed toch warm ook eigenlijk niet. En dan nu. Is dit de hoogste tijd voor? Heb ik dat wel bij de hand? Ik ben een beetje gouden.
2: De van. Keuze van Marieke.
0: Jawel.
1: Ja, ik heb ook een beetje voor een wat ouder nummer gekozen deze week. Wel uit 2007 al. Een nummer van een Canadese zanger. En hij schreef het nummer over geluk van echte liefde. Maar tegelijkertijd maakte hij ook een statement over de wereld. Hij zegt daarbij, we leven in vreemde tijden. En ik wilde zeggen dat het niet uitmaakt wat er gebeurt. Dat deze persoon, die hij op dat moment had gevonden, het leven waard is.
0: Dus.
1: Nou, dat is een mooie uitspraak.
0: Netjes,
1: hè?
0: Ja. Een lieve uitspraak.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, ik vind het altijd een leuk en gezellig liedje. Michael Bublé met Everything.
0: Hoorde je van de week gewoon op de radio?
1: Ja, zeker. Ja, dan schrijf ik altijd alles op.
0: En nu bij ons.
1: Ja.

0: Call Me Irresponsible, zo heet het album waar dit vanaf komt. Uit welk jaar zei je ook alweer? 2007?
1: Ja.
0: Everything.
1: Zo Michael. Lang geleden al niet.
0: Goh, we hebben eigenlijk op een of andere manier gewoon wat tijd over.
1: Nou, hoe kan dat nou?
0: Waarom ook eigenlijk niet? Het is vakantie. En dan heb ik altijd zoiets van, we doen wat extra muziek. We doen wat gezellige muziek. We doen wat van die vakantiemuziek. En we hebben natuurlijk ook nog, wat ben je?
2: De artiest van de maand.
1: Ja,
0: zullen we die
1: maar
0: doen?
1: Nog, ja, gooi nu, er maar in,
0: maar maak
1: tuurlijk.
0: Het ook een klein beetje uit.
1: Ja hoor.
0: Uit de show van Valdorala. Lang
1: zeg me niks.
0: Voor jouw tijd.
1: Ja.
3: I'd love to go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. I want you all to come along. Now you just

0: artiest van de maand juli. Enig idee wat wij in augustus gaan doen?
1: Nou, ik denk dat je het inmiddels al wel twee keer hebt verteld en ik ben het alweer vergeten.
0: De Charles Baker selectie.
1: Oh, gezellig.
0: Ja. Die hebben ook een hit gehad in de top 40 en zo. Dus ja, daar komen wij dan ook wel weer uit. Nou, het zit er eigenlijk op. We hebben ook al, ik moet eerlijk zeggen, zo'n beetje alles gehad.
1: Nou, dat is hartstikke goed, toch?
0: Dan, alle landen. Nou, ik kan nog even een klein stukje naar Duitsland gaan. Heb je dat iets?
1: Ja, die hebben we nog niet gehad.
0: Gaan we er daarmee uit?
1: Ja, vind ik een goed plan.
0: Oké.
1: Okay, tot volgende week.
0: Ja, ben je er dan wel, met vakantie?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja?
1: Ja, ik ben er misschien één week niet. Dan zit ik, als ik dan in de Ardennen zit, maar de rest ben ik er gewoon, hoor.
0: Oké.
1: Okay, zeker weten. Ja, gezellig. Gaan we
2: naar Duitsland. Heerlijk vakantie. Zon, zee.
3: En natuurlijk Nederlanders.
4: Nein, Deutsch. Kom, kinder, we gaan naar Kelkraben.
5: Ja.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn vijf bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

het moeten zien. Die avond om een uur of tien. Want jouw blik was leeg toen ik het in de gaten kreeg. Wat ben jij gemeen? Jij draaide eromheen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. De nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn vijf bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: muziek. Jouw muziek. En het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden. Anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij 1 van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

De kunstbende, dubbel op, dubbel, dubbel dekken, dubbel lekker. We draaien clubs als we keuken trekken. Spoed, spetter, schimmel, puis, plus, pussen, etten. Naar Berlijn met Kupi in een afgerachte Volkswagen Jetta. Volgeplakt met vieze Duitse pornoplaatjes sletten. Wat vrachtwagenchauffeurs te trekken. En van die dagen dan verveel ik me te pletter. In mijn bed niks en Netflixen.

0: die een poging doen. Toveren een hoge hoed uit een hoge hoed. Niks te verliezen, spit als Lies in een Makita Paan. Vraag maar wat je bent niet te genieten en vies. Bah, drink Dom Perignon of bronwater Perrier. We gaan van status, paps, hip-hop, Perrier.
1: Schoonheid zit in de details. Kom thuis, eet thuis.

fight for the liberty! Zijn meisje te zoenen. Toen hij vroeg, is het fijn? Zei ze nee, het doet.

uit een koor in Vianen. Er gliet uit op een trosje bananen. Hij viel niet op zijn gat, maar vol.

uit Montevideo. Die ruilden hun Alfa Romeo. In voor een DAF en rijden nu maf als promotieteam rond van de

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer, vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: Een nieuwe expositie in Het Lam in Blokzijl, de Doopsgezinde Kerk aan de Breestraat nummer 2. Van zaterdag 1 augustus tot en met zondag 30 augustus presenteren vier kunstenaars hun persoonlijke visie van één thema. De tentoonstelling brengt werk samen waarin materiaal, sfeer en betekenis centraal staan en bezoekers kunnen genieten van papier-maché-beelden, keramiek, sieraden, schilderkunst, mixed media, assemblagekunst en driedimensionale varianten op collagekunst. De deelnemende kunstenaars zijn Ali de Boer, Danielle Broekhuizen, Matsolo.

De huisvleidag bij Museum Giethoorn het Oldematius. De eerste zaterdag van augustus staat traditiegetrouw weer in het teken van de huisvleidag bij Museum Giethoorn het Oldematius. Op zaterdag 1 augustus reist u mee terug in de tijd naar het begin van de vorige eeuw. Ervaar het dagelijkse leven van toen met authentieke ambachten en tradities. De was wordt gedaan in een tobbe, het beddengoed wordt weer eens goed gelucht en het gereedschap wordt aangescherpt. En het gras wordt zelfs met een zeis gemaaid. Geniet in de tuin van het museum van de heerlijke Gieterse pannenkoek. En vanaf 2:30 's middags is er ook een optreden van het zangkoor de Olde Motors. Proef de sfeer, ontmoet de enthousiaste vrijwilligers en kom genieten van een dag vol traditie, ambacht en gezelligheid bij Museum Giethoorn het Oldematius. De huisvleidag vindt plaats dus op 1 augustus, zaterdag vanaf 11:00 's morgens. En het adres van het Oldematius is Binnenpad 52 in Giethoorn. Mocht u meer willen weten, bekijk even de website www.museumgiethoorn.nl.

Op zaterdag 8 augustus wordt vanuit de VTRB Blokzijl de jaarlijkse authentieke paardenringrijderij georganiseerd. Het stadje wordt deze avond weer gevuld met de mooiste combinaties. Ruiters in traditionele kledij met hun indrukwekkende paarden en prachtig versierde rijtuigen zullen strijden om de eerste prijs. S'avonds lopen ze vanaf ongeveer 7 uur s'avonds de aankondiging een rondje door Oud Blokzijl. Waarna om 7:30 ongeveer de ringrijderij langs de prachtige haven plaatsvindt. Wil je meedoen? Inschrijven kan. Ze zijn nu namelijk geopend voor inschrijvingen. En aanmelden doe je door een e-mail te sturen aan info@defrieseaanspanning.nl. info@defrieseaanspanning.nl. Let op, er wordt dit jaar een maximum aangehouden van 15 deelnemers. En wil je meer weten? Volg dan facebook.com/vtrbblokzijl.

Op 15 augustus zal het einde van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië worden herdacht. In Steenwijk gebeurt dat bij het gedenkteken Indisch herinneringsveld in het Slingerbos. Burgemeester Erik de Groot zal een toespraak houden en zoals gebruikelijk zullen de voordrachten worden gehouden door mensen die als kind deze periode zelf hebben beleefd. Het gemeentebestuur en 43 gemechaniseerde brigades zullen kransen leggen, evenals familieleden van direct betrokkenen en vertegenwoordigers van diverse verenigingen in Steenwijkerland. Na het rest, de Nationale Reserve, vormt de erewachten is betrokken bij de vlaggenceremonie. Ook is er een passende muzikale omlijsting. Na afloop is er een ontmoeting in het dorpshuis in Onna. De herdenking is om 12 uur 's middags en via de parkeerplaats Zwembad de Waterwijk en via de ingang Hoek Gagelsweg Meppelenweg is de locatie goed bereikbaar. Inlichting en aanmeldingen, uiterlijk 7 augustus bij Stichting Herdenking 15 augustus 1945 Steenwijk. Het mailadres daarvoor is 15aug45steenwijk@gmail.com. Je kunt ook bellen met telefoonnummer 0521 51.

deelnemersveld van het spektakel van Steenwijk krijgt opnieuw een fikse kwaliteitsimpuls. Niemand minder dan Wout Poels verschijnt op 4 augustus aan de start van het profcriterium. De ervaren Limburger, 38 inmiddels, krijgt een Steenwijk gezelschap van Roos Rockets ploeggenoten Elmar Reinders en Matthijs de Vries. Alle drie reden trouwens de Ronde van Italië in mei. Met de komst van Poels haalt de organisatie na Bauke Mollema weer een Nederlandse toprenner van internationale allure naar Steenwijk. Op het hoogste punt van het parcours, nabij de Steenwijker Toren, wordt voor de 5e keer inmiddels ook gesprint om de Sint Clemensprijs. De 57e editie van dit spektakel begint op 4 augustus met de Rabo Dikke Bandenrace. Kinderen tot 12 jaar strijden op gewone fietsen tegen elkaar en opgeven kan ter plekke of op de website. Daarnaast lijkt ook de ploegen tijdrit voor sponsors een steeds aantrekkelijker onderdeel te worden van de dag. Maar liefst 10 ploegen melden zich tot zover aan. RTV Slos heeft een nieuwe podcast online. Ria van Hien, de maker van Ria's podcast, gaat in deze keer in gesprek met Jannes Mulder. Voor velen is de naam Jannes Mulder onlosmakelijk verbonden met sportverslaggeving en veranderen weer als cabaretier bij het cabaret Terug naar Steenwijk. Maar Ria van Hien is op zoek naar de man achter al deze dingen. Natuurlijk komen heel veel activiteiten langs in de podcast. Dat is gewoon Jannes. Maar een kijkje nemen achter de schermen is heel interessant. De podcast is dus nu te beluisteren via de website van RTV Slos, de streekomroep De Werve, Spotify en Facebook.

meditatieve momenten. Dat gebeurt in de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk. Vanaf 15 juli door tot en met 19 augustus. Onder andere met pastor R. Stevens, heer E. Bremer, pastor M. van de Beek, C. van Soeren, dominee G. Knol en dominee M. Arissen Holderda. U bent van harte welkom en wilt u meer informatie hebben over deze meetings in de kerk? scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl. Het gaat dus om meditatieve momenten midden in de week in de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk. En het duurt nog tot en met 19 augustus.

jaarlijkse vrijwilligersactiviteitenmarkt is de gelegenheid voor vrijwilligersorganisaties uit Steenwijkerland en omgeving om te laten zien wat ze doen om nieuwe vrijwilligers te werven. De markt, die op zaterdagmiddag 5 september wordt gehouden, is voor mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, een maatje voor iemand willen worden en voor scholieren die maatschappelijk stage zoeken een leuke gelegenheid. Net als vorig jaar staan de kramen in het sfeervolle plein onder de bomen van de Grote Kerk aan de Grote Kerkstraat 22 in Steenwijk. De organisatie ligt in handen van de Stichting Procent Steenwijkerland en de vrijwilligersorganisatie Vrijwilligersinformatiepunt, oftewel VIP Steenwijkerland. In combi met Kopje Cultuur vraagt men de deelnemende vrijwilligersorganisaties een actieve invulling van de kraam te geven. Het promoten van vrijwilligerswerk wordt een stuk aantrekkelijker als bezoekers bijvoorbeeld een rondje kunnen fietsen op een duofiets, mee kunnen rijden op een quad van de brandweer of een kijkje kunnen nemen in bijvoorbeeld de dierenambulance. De plek waar alles samenkomt is VIP, vrijwilligersinformatiepunt Steenwijkerland. Het VIP is onderdeel van de welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Kop en is actief in heel Steenwijkerland. Op de website VIP Steenwijkerland is een scala van vrijwilligersvacatures en informatie en trainingen te vinden. Organisaties, stichtingen en verenigingen die met vrijwilligers werken nodigen we van harte uit, zo zegt de organisatie, om mee te doen met deze vrijwilligersmarkt. Er zijn geen kosten aan verbonden. Informatie over de opgave, nou al graag voor 10 augustus, kan via de website vipsteenwijkerland.nl worden aangevraagd. Er kan ook gemaild worden met vip@sociaalwerkdekop.nl.

Het Zomerorkest Nederland speelt vrijdag 31 juli op de Markt in Steenwijk. Het concert is ook nog eens gratis. Veel jong en ambitieus talent in dit Zomerorkest Nederland. Vrijdag 31 juli dus. Op uitnodiging van Steenwijk Vestingstad. Ze spelen een sfeervol concert op de Markt in Steenwijk. En muziekliefhebbers kunnen om 8 uur 's avonds genieten van dit gratis unieke optreden in de open lucht. Het Zomerorkest dus, is een begrip in de muziekwereld en sinds de oprichting van 1987 gaan ze iedere zomer op tournee. Steenwijk Vestingstad nodigt iedereen uit om dit bijzondere zomerconcert mee te beleven. Het optreden begint om 8 uur 's avonds en er zijn beperkt zitplaatsen beschikbaar. Meer informatie over dit concert www.steenwijkvestingstad.nl

Steenwijkerland is gestart met een pilot om drinkwater te besparen in de toeristische sector. Door weinig regen en het warme weer hebben we in Nederland een officieel watertekort. In een waterrijk gebied zoals Nationaal Park Weerenbewiede zijn we ons nog altijd zeer bewust van het tekort aan water. Maar als je ziet dat er nu langere en warme periodes met droogte zijn, dan gaat het effect ook hiervan werken. Dat vertelt projectleider Duurzaamheid Economie Sharon Jacht. De actie die nu loopt is een pilot en loopt bij verschillende hotels, B&B's en vakantieparken in Steenwijkerland. De ondernemers ontvangen materialen zoals deurhangers, stickers en posters. Als deze pilot een succes blijkt te zijn, dan levert dat vele gasten die in Weerenbewiede verblijven een behoorlijke besparing op tijdens het toeristisch seizoen. Ook profiteren ondernemers van de lagere waterkosten. Dit project past binnen de doelstellingen van Nationaal Park Weerenbewiede om toerisme in balans te brengen met

29 augustus aanstaande wordt voor de 42e keer de Fancy Fair gehouden. Net als voorgaande jaren zal het terrein rondom de grote of St. Clemenskerk in Steenwijk weer volstaan met kramen waarop allerlei tweedehands goederen staan. Zoals huishoudelijke artikelen, boeken, brokanten, kleding en prularia. Natuurlijk worden ook meubels en de inwendige mens niet vergeten. Er zijn zelfs de afgelopen tijd zoveel spullen gebracht dat de commissie bang is dat niet eens alles onder de kramen past. De markt begint om exact 9:30 's morgens en zal duren tot 4:30 's middags. Vanwege de grote hoeveelheid boeken en brokanten wordt voorafgaand aan de markt een kleintje fancy fair georganiseerd in dezelfde kerk. En dat gebeurt op woensdag 26 augustus tot en met 28 augustus. Dan is de kerk namelijk open van 12 tot 5 uur, 's middags dus. In de kerk kunt u heerlijk sneupen tussen alle boeken en brokante spulletjes en ook al PC's, CD's en DVD's zijn er te vinden. Natuurlijk is er ook het kerkcafé, dat is weer geopend voor koffie en thee. Na de Fancy Fair zullen de boeken worden overgebracht naar het pand aan de Kerkstraat nummer 12, waar elke zaterdag tot en met november de deuren weer opengaan vanaf 10 uur 's morgens voor de boekenverkoop tegen gereduceerde prijzen.

0: Deze zomer in Villa Ramsvoerte, het nieuwe culturele festival Hendrix Caravaan. Voel de magie van het monument. Van 3 tot 6 september strijkt Hendrix Caravaan neer bij Villa Ramsvoerte in Steenwijk. Een uniek cultureel en theatraal festival voor jong en oud. Voel de magie van het monument en laat je verrassen door theater, live muziek en heerlijke hapjes en drankjes. Aan de rand van het stadspark, omringd door de hoge bomen en waterpartijen, schittert Villa Ramsvoerte. Een sprookjesachtige Art Nouveau villa die er zo uit een andere tijd lijkt weggelopen. Deze zomer strijkt de Hendrix Caravaan daar neer bij die iconische villa. Bij het 25 jaar van Kopje Cultuur speelt de caravaan een unieke versie van het verhaal van Hendrix Caravaan, vol intriges, verrassingen en een beetje magie. Een bijzondere middag of avond. Ontdek het hele programma op Hendrix Caravaan, Hendrix met CK.nl en bestel je tickets.
1: CK!

0: Wil je racen als een echte wielerprof, dan kan dat op het parcours van het spektakel van Steenwijk. Droom jij als kleine meneer of kleine mevrouw ook van een overwinning in de Tour de France? Winnen op de Alpe d'Huez, zegevieren in de massasprint 4 augustus. Dan is je kans om dat tijdens de Rabo Dikke Bandenrace in Steenwijk alvast te oefenen. Schrijf je in en doe mee. De Rabo Dikke Bandenrace biedt kinderen van 2 tot 12 jaar een unieke kans om te racen als een echte wielerprof. Meld je aan op de website van het spektakel van Steenwijk en koers op 4 augustus in het voorprogramma van het profspektakel. De Dikke Bandenraces zijn gratis fietswedstrijdjes waar kinderen op hun eigen fiets aan deelnemen. Meedoen kan op een normale stadsfiets, een mountainbike of crossfiets, maar wel met een bandbreedte van minimaal 28 mm. Racefietsen en fietsen met klikpedalen zijn niet toegestaan. Ook kinderen met een wedstrijdlicentie die zijn uitgesloten van deelname. Deelnemers op de leeftijd worden ze ingedeeld in verschillende klassen, kunnen variëren van 2 tot 4 jaar loopfietsen tot 11 en 12 jaar. En dan gaat het natuurlijk om alle andere fietsen. De organisatie gaat uit van de leeftijd op de dag van het evenement. Het programma van dit spektakel in Steenwijk begint op 4 augustus om 15 uur, 3 uur 's middags, dus kom op tijd. En na afloop blijf je natuurlijk ook met je familie om de profs aan te moedigen, dus te kijken naar het hele spektakel. En vergeet vooral ook niet de befaamde reclamecaravaan voorafgaand aan het spektakel van Steenwijk.
1: Laat u maar eens goed gaan. Tot gauw!
0: Tot zover weer een uurtje met muziek en natuurlijk regio-info. Alles wat er in en om Steenwijkerland te doen is, hoor je bij RTV Slos. Ook info voor dit programma of voor de kabelkrant. Doe het even via het mailadres wat ook op de site te vinden is. Of doe het via de sociale media, Facebook bijvoorbeeld. Het kan ook via het mailadres bert@rtvslos.nl. En wie weet, misschien binnenkort de info van jouw vereniging, evenement of organisatie op RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Je ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid. Maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle. De strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
2: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
2: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
1: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo. En
1: de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
1: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dat is weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: En goedemorgen, het is bijna 9:55. Van harte welkom bij Kopwijzer, de zomereditie. We zijn er een uurtje tussen 10 en 11 en we besteden aandacht aan de volgende onderwerpen. Nieuwe blusmiddelen voor natuurbranden. We praten met boswachter en brandweerman Harco Bergman. Riek is voerman en heeft nog iemand meegenomen, maar zijn naam heb ik niet onthouden. Met hem gaan we praten over de gondelvaart in Giethoorn. Jesse van Dalen komt wat vertellen over de teruglopende rietoogst in Weerhebbewieden. Maar wij starten met de Steenwieke Torenrun. Goedemorgen, Annerieke en Marcel van den Hof.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie hebben de mooie route op papier al bij je. Maar dat is ook meer een reclameposter, ja, neem ik aan, dan dat je daar echt op gaat kijken van, nou, waar moeten we precies langs? Want dat gaat wel op een andere manier, denk ik, toch?
1: Ja, dat kun je op de site wel zien waar we precies langs gaan. Daar staat het duidelijk aangegeven.
0: Ja, ja. Even voor de mensen die het niet kennen. Ik kan me niet voorstellen dat er heel veel mensen zijn die er nog nooit van gehoord hebben. Maar de Steenwieke Torenrun, hoe is dat ooit bedacht en voor wie?
1: Dat is in 2009 was het eerste run, zeg maar. En dat is toen door Willem Winters is dat bedacht. En ja, die deed dat vroeger bij andere steden, zeg maar, dorpen. En die hadden een zijspanmotor. En die dacht van, hé, dat kunnen we ook in Steenwijk doen. En zodoende.
0: Ja. Ja. Het is goed bevallen.
1: Ja,
0: want
1: ja.
0: Het is niet alle jaren met corona, denk ik, een keer niet.
1: Nee, voor corona zijn we eruit geweest. Ja. Dat mocht het ook niet.
0: Nee.
1: En,
0: maar voor de rest alle jaren wel.
1: Alle jaren gewoon gedaan.
0: Ja, ja, ja,
1: de 16e keer alweer.
0: Ja, fantastisch. Ja. En is het ook groter geworden als je kijkt naar de beginjaren en nu?
1: Ja, ja, we zitten nu gewoon vol. Het is gewoon,
0: en wat is vol?
1: Nou ja, het aantal rijders, het aantal cliënten. Dus er zitten nog ongeveer 80 voertuigen. En het is nou, ja, het is eigenlijk gewoon, ja, vol geboekt.
0: Ja, want meer kun je ook niet aan.
1: Nee, nee, moeten we ook niet doen. Het heeft te merken, of het heeft gewoon de tijd dat je met de stoet rijdt, zeg maar. En je gaat een kruispunt over. Ja, dan proberen we wel ongeveer maximaal 5 minuten.
0: Ja.
1: Dat het oververkeer gewoon maximaal 5 minuten stilstaat.
0: Ja, ja, dat is verkeerstechnisch, ja,
1: verkeerstechnisch.
0: Dus
1: dan,
0: is dit de max?
1: Ja, en dan is het ook nog te doen.
0: Ja.
1: Je kunt wel heel groot worden, maar dan, dan raak je het overzicht ook kwijt.
0: Ja, maar dit is ook prima. In zoverre, ja, als je in de beperking kunt, er minder mensen mee. Maar als je nou kijkt naar de mensen die meegaan, is dat over het algemeen hetzelfde clubje of zit er nog wel wisseling in?
2: Ja, het is vaak wel, of in ieder geval, je ziet wel heel vaak dezelfde cliënten. Mm-hmm. Maar er komen ook echt wel steeds meer bij. Het wordt wel steeds bekender. En ja, dat via dat het ook, dat merk ik dan ook bij de rijders. Ik regel dan de rijders. Ja, en ik heb elk jaar echt wel minimaal 10 nieuwe. Dat ik denk, oh, die naam die ken ik nog niet. Mm. En ja, dat dan via zo bekender is geworden.
0: Ja, ja, want het gaat niet alleen maar om de rijders met hun zijspan of wat ze ook maar verzinnen, waar dan de mensen in kunnen, mee kunnen rijden. Maar het gaat ook nog om motoren, misschien ook auto's, weet ik niet, begeleiders, hè?
1: Ja, dat gaat om zeg maar cabrio's, trikes en zijspanmotoren. En ja, de overlijden mensen, daar houden mensen mee op met rijden, zeg maar. Die worden gewoon te oud, die zeggen van nou, het is mooi geweest. Mm. Ja, en er komt ook gelukkig weer de jonge aanwas bij.
0: Ja, maar daarnaast, naast die cabrio's, trikes en zijspannen waar de deelnemers in plaats nemen of bij in plaats nemen,
1: ja,
0: heb je ook nog andere motoren die het verkeer regelen.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat doe ik, zeg maar. Ik ben coördinator van het motorbegeleidingsteam van de Steenwieke Torenrun. Dus ik maak de route en ik zorg dat de vergunningen allemaal bij elkaar komen. En ik zorg dat we genoeg voldoende verkeersregels krijgen.
0: Ja, want hoeveel moet je er niet hebben dan?
1: We hebben er dit jaar 32.
0: Ja,
1: ook
0: ja.
1: Maximaal.
0: Oh.
1: Ja, ja.
0: Dus, 32?
1: Ja, 32 motorverkeersregelaars, waarvan 4 beroeps. Die 4 beroeps die moeten we op de provincie en alle punten neerzetten.
0: Okay.
1: Dat is een eis van de provincie. Mm-hmm. Nou, dat voldoen wij dan ook aan. En dan heb ik nog 28 die ik dan tijdens de run wegzet op allerlei punten,
0: ja,
1: waar een verkeersregelaar nodig is.
0: Ach,
1: ja, ja, dat is nu happening. En dan hebben we nog een politiemotorrijd mee voorop. Mm. En we nog een politievoertuig achterop, zeg maar, voor het geval dat. En ja, zo gaan we dan richting Zalland.
0: Ja, precies, want ja, daar gaat het rondje naartoe.
1: Ja.
0: Is het ook zo, als je kijkt naar de eerste jaren, ja, misschien waren jullie toen bij geen idee, maar is dat zo trouwens?
1: Nou, nee, het eerste jaar, Nee, het eerste jaar heb ik niet meegedaan.
0: Maar vrij vlot daarna
1: wel. De run was vereen en ik zat smalens in Tolle Wief te kieken, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik dacht, verrek jongen, wat is dit? En toen ik op een gegeven moment, dan dacht ik van, dat is leuk.
0: Ja.
1: Dus ik heb toen contact gezocht met Willem Winters. En toen ben ik bij het tweede jaar ben ik erbij gekomen,
0: oh,
1: zeg maar.
0: Nou.
1: Dus daar ga ik wel een aantal jaar mee. Ja. Maar het eerste jaar waren er volgens mij iets van 30, 32 personen, voertuigen. Met cliënten erin, zeg maar. En het had ze maar 4 verkeersregelaars.
0: Oh ja. Och,
1: ja, en dat was het begin. Ja, en
0: nou,
1: ja.
0: Maar dan kom ik meteen op mijn vraag die ik eigenlijk bedoelde. Van, als je kijkt qua vergunningen. En ik bedoel, iedereen die klaagt altijd van, ja, het is heel lastig om alles te regelen. En de stikstof en de blabla. Hoe is dat voor jullie?
1: Klopt. We hebben een keer een stikstofberekening moeten doen bij een gemeente die geen Natura 2000 gebied had. Alle gemeentes aan het Natura 2000 gebied waar we doorheen gingen, alleen die gemeente niet.
0: Oh man.
1: En daar moesten we toen een stikstofberekening doen. Ja, dat heb ik zelf gedaan en dat was goed, klaar. De vergunnings worden wel steeds scherper.
0: En ook lastiger voor jou om in te
1: vullen? Ja, nou ja, je hebt een naam opgebouwd. Dus bij alle gemeentes rondom Steenwerkerland, die kennen je wel.
0: Oh ja.
1: De provincie Drenthe doet niet zo moeilijk. Friesland niet. Flevoland doet ook niet zo moeilijk. Alleen onze eigen provincie Overijssel, ja, die komt nog wel eens met andere spelregels.
0: Mm.
1: En dan wordt het weer, dan wordt het wel weer moeilijker, helaas.
0: Mm. Maar het ieder jaar is er nog wel zo van, vlag uit op het moment dat je alles binnen hebt.
1: Ja.
0: En,
1: ja, op dit moment, heel eerlijk gezegd, Overijssel, daar heb ik nog niet de officiële vergunning, zeg maar.
0: Nee. Dus dat gaat goed komen.
1: Dat gaat goed komen. Dat gaan we gewoon. Dat weet ik al zo zeker dat het goed gaat komen. Dat moet ik gewoon.
0: Ja.
1: En voor de rest, je hebt gewoon. Al die jaren heb je gewoon een schema dat je het hele jaar doorgaat. Dus dan vergunnings aanvragen. Je weet op een gegeven moment hoe je een vergunning aan moet vragen. En op een gegeven moment weet men ook bij de omliggende gemeentes en je eigen gemeente. Oh, dat is de Steenwijker Toorneren. Oh ja, die valt niet onder de alcohol, dus je drank. En die valt niet onder de drugs. En ook het hele grote gebeuren, zeg maar. Dus je hebt wel een bekendheid. En het is gewoon goed geregeld.
0: Ja,
1: dat kan ik eerlijk gewoon zijn.
0: Ja.
1: We regelen het gewoon goed. Dus we gaan overal vergunningen aan. We zorgen dat we voldoende verkeersregelaars hebben.
0: Maar goed, al met al gaan er dus heel wat vrijwilligers uurtjes in zitten.
1: Ja, dat is.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Nou ja, de mevrouw die is dan de voorzitter. Ik ben dan coördinator motorbegeleidingsteam. En dan Anderieke, de oudste dochter, die doet een werving.
0: Het is de familie aangelegenheid.
1: Het is van een bijna familie aangelegenheid. Daar moet je wel mee oppassen.
0: Ja. Geen ruzie krijgen, hè? Geen ruzie.
1: Ja. Dus,
0: nee, maar er zitten nog wel meer mensen omheen, neem ik aan.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja. We hebben, ik wou net zeggen, je moet ook niet zorgen dat het gewoon één grote familie aangelegenheid wordt. Dus we hebben gelukkig ook bestuursleden die komen.
0: Ja.
1: Niet bij ons van de familie.
0: Ja, nee, oké.
1: Okay.
0: Maar goed, ik snap het ook wel. Ja, je wilt het niet bij je in de familie hebben.
1: Nee.
0: grapje. Maar ik snap het ook wel, want je steekt elkaar ook een beetje aan, hè?
1: Ja.
0: Ja, en als je het leuk vindt, is het ook allemaal prima.
1: Ja. Ja. Papa heeft een hobby, hè? Dat was in 2010, was de eerste keer. Papa heeft een hobby. En ik reed motor dan. En ik heb me toen opgegeven. Maar ja, van het een komt het ander. En toen hield Willem ermee op naar de 5e editie. En toen hebben we het overgenomen, zeg maar.
0: Ja. Nou, en dat doen jullie nog steeds. En chapeau ervoor, hartstikke goed. En iedereen vindt het fantastisch, vooral de mensen die meerijden. Dat wordt allemaal op een andere manier achter de schermen geregeld. Hè? Daar hebben jullie vaste contact allemaal mee. Alle familieleden en vrienden en kennissen daarvan, die staan op verschillende punten langs de route.
1: Ja.
0: Ja, het is echt een happening.
1: Ja, het is ook een groot feest. En dat hopen we de 8 augustus ook weer te kunnen doen met elkaar.
0: Precies. 8 augustus, dan is het zover. Lijkt nog ver weg, maar dat is niet zo. Het is,
1: 2 weken.
0: Ja, ik wou net zeggen, voor het weer is zover. De stad en de finish is in Steenwijk.
1: Ja.
0: En voor de rest, ik noem de Ommen al even. Van die kant gaan jullie op. Ja. Hè? Daar zijn leuke plekken waar jullie wel vaker komen.
1: Ja.
0: Het ijsje eten hier in de buurt bij de Margishoeve. Dat is natuurlijk een plek waar, ja, die iedereen die hier uit de buurt komt kent en gaat kijken.
2: Veel mensen.
0: Ja, maar dat is
2: uit Zwijs. Ja, veel mensen.
0: Dat is ook logisch, hè? Want dan gaat het eventjes langzaam en dan kun je alles volgen. Ja, die filmpjes die zie ik ook altijd meest langskomen. Ja.
1: Ja, je ziet ook steeds meer mensen aan de kant.
0: Ja, hè?
1: Ja. En dat hopen we ook gewoon dat we straks weer de binnenstad doorkomen, zeg maar.
0: Ja.
1: Want dat is eigenlijk zwart van het volk staat.
0: Uitzwaaien is om.
1: 10 uur vertrekken we.
0: 10 uur vanaf?
1: Ja, vanaf bij de meente, parkeerplaats.
0: Vanaf de meente. En de terugkomst is 4:30.
1: Ja, ongeveer gaan we door de binnenstad.
0: Ja. Ja, dan maak je een rondje de binnenstad. Ja. Dus daar, dan kun je overal en nergens staan.
1: Ja.
0: En hartstikke mooi.
1: Mooi man.
0: Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. Hartstikke mooi. Veel succes. En sowieso nog veel succes en sterkte met de laatste dingetjes regelen. Want er gebeuren vast nog dingetjes.
2: Ja, ja.

0: wordt natuurlijk enorm veel zaken georganiseerd deze zomermaanden in Steenwijkerland. Net aandacht voor de Steenwijker Toornrun. Nu gaan we naar Giethoorn en aandacht besteden aan de gondelvaart. Ook niet meer weg te denken uit de vaste activiteiten die in de zomer worden georganiseerd. Laatste zaterdag van augustus, als ik het goed heb.
1: Ja, klopt.
0: Ja, hè? En tegenover mij zitten Riekes Voerman en Arend van der Belt. Goedemorgen, heren.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En we hadden net hiervoor even een gesprek met de Steenwijker Toornrun. En die zijn een jaar rond bezig om zaken te regelen. Hoe zit dat bij jullie gondelvaart?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, nadat de gondelvaart is geweest in het laatste weekend van augustus, dan is daarna een iets rustigere periode. Het is niet dat we helemaal stilstaan, zeg maar. Dan ben je nog aan het evalueren en kijken hoe het afgelopen jaar is verlopen. En eigenlijk begint het echte werk begint weer aan het begin van het jaar. Dus zeg maar in januari, dan ben je weer bezig met voorprogramma regelen en dat soort zaken.
0: Ja. Hoe is jullie taakverdeling tussen jullie tweeën?
2: Ik ben de gondelbouwer.
0: Aha, ja.
2: Riekes is de voorzitter van de vereniging.
0: Dus, ja, hij babbelt en nu werkt.
2: Ja, precies, ik moet werken.
0: Ja, zo is het.
1: Verschil moeten zijn.
0: Ja, zo is het. Ja. Maar ooit zelf ook wel gebouwd?
1: Ik kom oorspronkelijk niet uit Giethoorn, maar uit Zwartsluis. Aha. En ik heb als, laat ik maar even zeggen, jong jochie in Giethoorn gewoond. Mm-hmm. En toen ben ik de wijde wereld ingetrokken. En ben 30 jaar weg geweest. En toen ben ik weer teruggekomen. En als je terugkomt, weten ze je te vinden. En al redelijk snel werd ik gebeld of ik in het bestuur van de gondelvaart wilde komen.
0: Ja.
1: En na een tijdje nadenken heb ik toen ja gezegd.
0: Ah,
1: en sinds vorig jaar ben ik eigenlijk voorzitter.
0: En die 30 jaar weg, prima, maar nu voor altijd in Giethoorn? Het zegt niet nooit voor altijd, maar lijkt.
1: Ik denk het niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh jeetje, dat klinkt helemaal niet goed. Nee.
1: Ah, je moet eerlijk zijn.
0: Ja.
1: Hè? Dus dat, nee, we wonen sowieso nu achter de brug, zoals dat zo mooi heet. Mm-hmm. En dat is een behoorlijk steile brug. Dus ik ben nu nog een jong ventje. Maar als ik een stuk ouder word, dan denk ik dat je er niet meer overheen komt. Dus dat zal in ieder geval al een reden zijn om niet meer...

0: in dat huis te wonen.
1: Om niet meer daar te wonen.
0: En dan is de vraag, waar kom je terecht?
1: Ja, ja. Maar voorlopig. Voorlopig. In ieder geval dit jaar. Ja. En Arend, ook altijd in Giethoorn gewoond of niet?
2: Nou ja, meer dan 40 jaar inmiddels.
1: Oh ja.
2: Dus toenmalige melkfabriek is toen afgebroken en nieuwe woning opgezet. En daar wonen wij al meer dan 40 jaar met plezier. Ah, ja. Dus, ja.
1: Maar van oorsprong afkomstig uit?
2: Eihorst.
1: Oh, wel vlakbij.
2: Uit de regio.
1: Ja, ja. Precies. Ja.
2: En begonnen met werk in Steenwijk. Dus,
1: De hele gemeente en omgeving door zo. Ja. Ja. Welke ploeg bouwen jullie?
2: Hielkemaweg.
1: Hielkemaweg.
2: Ja. 40, wij doen dit jaar voor de 40ste keer mee zelfs.
1: Oh.
2: Nou. Dus we hebben een jubileum.
1: Nou, wat leuk.
2: Ja.
1: En al die 40 jaar dus ook meegebouwd?
2: Ja. Nou. Meegebouwd.
1: Wat grappig.
2: Ja.
1: En zit daar nog iets, staat daar nog iets tegenover?
0: Nou, alleen maar de vraag of ze nog langer door willen gaan.
1: Ja, precies. Ja, precies. Als het dan januari is en er moeten zaken geregeld worden, waar begin je dan mee?
0: De vereniging bestaat uit een aantal commissies. En iedere commissie heeft zijn draaiboek. Dus eigenlijk, ja, heel kort door de bocht gezegd, is het draaiboek doorlopen. Ik ben er zelf altijd wel een voorstander van om alles zo snel mogelijk geregeld te hebben. Zodat je eigenlijk, nou, ik zal maar even zeggen, vanaf nu niet veel meer hoeft te doen.
1: Mm-hmm.
0: En dat je tijd hebt voor leuke dingen zoals dit. Dus dat is het belangrijkste.
1: Of is bij een andere gondelvaart kijken.
0: Ja, dat kan ook. Ja, dat is het voordeel. Als je voorzitter bent, dan word je altijd uitgenodigd.
1: Oh,
0: dus dat scheelt.
1: Oh ja, leuk.
0: Dus
1: ja.
0: Vanaf daar is het eigenlijk gewoon inderdaad, nou, die voorprogramma regelen, zeg maar, voor de gondelvaart. Bands, dat soort zaken. Dus dat hebben we wel toeters en blazers en dat soort dingen. Dus ja, moet je dan wel gaan regelen. Je moet wel op tijd zijn.
1: Precies, want het is niet alleen die avond van de gondelvaart, maar het is ook nog een heel feestprogramma, omlijstend programma eromheen.
0: Ja, klopt.
1: In tegenstelling tot Arend, die zich alleen maar bezighoudt, neem ik aan, met het bouwen van die gondel, toch?
2: Ja, dat klopt, ja. Ja. We zijn alleen maar met de gronden bezig. Dus het programma laten we ons verrassen wat de vereniging doet. Maar wij we zijn echt met de grondenbouw bezig.
1: En wanneer beginnen jullie daar dan mee?
2: Wij beginnen meestal rond maart met een nieuwjaarsborrel, zeg maar. En een brainstormavond.
1: Mm-hmm.
2: Want eind maart is de algemene ledenvergadering van de vereniging. En dan hopen we toch te kunnen zeggen van, nou, we hebben een idee en we doen weer mee. En dat is al 40 keer is dat gelukt, dus ja.
1: En dat idee, want het is iedereen mag zelf weten wat hij doet, hè?
0: Ja, we hebben geen thema.
1: Nee, maar wordt het voor de tijd wel bekendgemaakt zodat je niet twee Frozens hebt, weet ik veel, verzin maar wat.
0: De situatie zou zich wel kunnen voordoen, maar iedereen moet wel ruim van tevoren aangeven, zeg maar, wat hun plan is, omdat het ook in het programmaboekje terechtkomt. Dus het is, zeg maar, geen verrassing wat iemand gaat. Wat iemand gaat bouwen, zeg maar. Is van tevoren is dat bekend.
1: Ja. En wat gaan jullie dit jaar doen?
2: Wij maken dit jaar een chameleon.
1: Maar dan een echte chameleon? Of de tweeling?
2: Het is niet de tweeling. Nee. Maar we maken een dier. En de hagedis maken wij. En met eromheen het planten, het tropische gebeuren. De chameleon die staat bekend om zijn verkleuring. Dus dat gaan we proberen in werking te stellen met allerlei lampen en andere technieken.
1: Ja. Ja, nou is het sowieso het mooiste om in het donker te komen kijken. Maar voor jullie ontwerp dan helemaal.
2: Ja, sowieso. Want licht is erg belangrijk bij de gondel. Zo is elke gondel. En wij als groep maken liever iets wat dus van binnenuit verlicht wordt. He, dus dat je dus niet met een lamp van buitenaf erop schijnt. Maar dat van binnenuit de creatie.
1: Omdat het mooier is of veiliger?
2: Omdat het mooier is ook. Je kunt er veel meer effect mee bereiken.
1: Aha. Maar ook veiliger of niet?
2: Ja, dat wel, denk ik. Maar op dit moment werken we bijvoorbeeld met ledlampen. Dat is natuurlijk niet nieuw, maar ledlamp is natuurlijk heel makkelijk aan de streng. Maar op dit moment is het zover dat we bijna elk lampje kunnen aansturen op zo'n streng. Dus dat geeft wel wat mogelijkheden. Dus
1: je hebt ook wat mensen met elektra-kennis in de groep.
2: Ja, we hebben elektra-kennis in de hoek. Ja. We hebben wat creativiteit in de hoek. En we hebben wat mensen met de handjes die wat productiewerk doen en wat ander creatief werk. Ja, we hebben een goede mix van grondbouwers.
1: En met hoeveel zijn jullie?
2: We zijn meestal met 10, 12 man.
1: Ja. Maar dat heb je ook wel nodig?
2: Ja. We zijn natuurlijk niet altijd. We beginnen met één avond in de week, meestal van mei. Maar ja, als het spannender wordt, dan wordt het twee avonden in de week. En als het heel spannend wordt, dan wordt het hele week bijna. Dus,
1: oh, dus die laatste week zijn jullie echt? Die week ervoor? Ja.
2: Ja. Oh, maar hopelijk zijn we dit jaar wat vroeger. Dus,
1: maar dan hopen jullie ieder jaar waarschijnlijk.
2: Ja, dan hopen jullie ieder jaar, ja.
1: Hoeveel gondels doen er mee?
0: 12. En één jeugdgondel. Dus in totaal zijn er 13 gondels.
1: Tevreden mee?
0: Wat betreft zeg maar de grote gondels wel. 12 is een mooi aantal. Ik zou wel liever wat meer jeugdgondels zien. Dus dit jaar is wel een nieuwe groep die de jeugdgondel bouwt. De Gieterse Klunzen. Dus ik hoop dat ze hun naam niet eer aan doen. Maar dat ze echt hele mooie, met een hele mooie gondel komen. Ja. Maar ja, het is denk ik wel het doel om toch weer meer jeugdgondels te krijgen. Want één is eigenlijk te weinig. Omdat zij ook... Ja, zij zijn natuurlijk ook de toekomstige gondelbouwers voor de grote gondels. Dus het is leuk dat er meer zou zijn.
1: Ja, zeker. Want zo moet je het opbouwen natuurlijk. Want als je dan kijkt naar de Corso bijvoorbeeld, hè, in Vollenhoven, Sint-Jansklooster, die hebben die jeugd die gaat vanaf dat ze 5 zijn, bij wijze van spreken, mee in de... En het is niet denkbaar dat ze niet gaan werken aan zo'n Corso-wagen. Eigenlijk zou je dat effect willen hebben.
0: Ja, dat loopt op dit moment in Gieter net even wat anders. Dus je ziet af en toe natuurlijk wel dat de jeugd wel iets meedoet, zeg maar. Maar je ziet nu echt veel minder dat ze hun eigen gondels gaan bouwen. En dat is jammer. Dus dat is wel iets naar de toekomst toe om naar te kijken.
1: Ja, ja. Nou ja, daar moet je dan iets voor verzinnen. Creatieve geesten kunnen vast wel iets bedenken om die jeugd er beter bij te betrekken.
0: Ja, daar ga ik wel vanuit inderdaad.
1: Ja, toch? Maar goed, één gondel is ook mooi. Is het ook nog dat het een gebrek is aan een gondel? Of heeft dat niks mee te maken? Komt dat altijd goed?
0: Dat komt altijd goed. Tot nu toe wel, zeg maar. Je ziet af en toe zijn er problemen met bouwlocaties en dat soort dingen.
1: Dat
0: heb je natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Iedereen weet altijd wel een vlot te regelen, zeg maar. Want ja, dat ding moet ook nog ergens opgebouwd worden natuurlijk. Dus dat lukt altijd. Dat lukt altijd gelukkig wel. En ik vind 12 is een mooi aantal. Ja, je wilt er al misschien altijd meer. Maar ik ben met 12 ben ik zeer tevreden.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Jullie zitten op schema?
2: Ja,
1: de Hielkemaweg zit op schema?
2: Hielkemaweg zit op schema, ja. We zitten wel al 2 keer in de week al. Dus ja. Goed, er zijn natuurlijk ook vakanties, hè, daar heb je ook mee te maken. Dus dan probeer je toch wat naar voren te werken. Maar we zitten 2 keer in de week en we zijn op schema. Dus,
1: en jullie hebben altijd dezelfde gondel?
2: Ja, we hebben een drijver zelf gemaakt. Hè, met 4 buizen eronder. Mm-hmm. En we hebben het sinds vorig jaar weer volledig vernieuwd. Dus we kunnen weer een tijdje vooruit.
1: Ja.
2: Want in de beginperiode, want we zijn in 1985 begonnen, maakten we gebruik van een bestaand vlot in het dorp. Kijk, mm-hmm. En langzaam wordt het veranderd naar een drijvertje. Zo dicht mogelijk op het water. Zodat natuurlijk het effect weer anders wordt. En dat is in de loop van een jaar natuurlijk wel weer veranderd. Dus van bestaand vlot naar een hele mooie drijver. Dus, en dan heb je een mooie... En we kunnen lekker in een schuur binnenwerken. Dus dat is ook prima.
1: Ja. Ja, dat zijn de belangrijkste dingen eigenlijk. Dat vlot en
2: de ruimte.
1: En de ruimte,
2: absoluut. Ja, en wat opslag eventueel. Want je hebt natuurlijk altijd dingen die je weer wil gebruiken. Of dat soort dingen. Dus je moet een beetje opslag hebben. Ja. En maar dat goed. Is best lastig soms.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Zeker,
1: ja, voor nieuwe groepen, ja. Maar goed, dan kunnen ze, neem ik aan, ook altijd contact zoeken met het bestuur die mee gaat denken en mee
0: klopt,
1: gaat kijken.
0: Inderdaad. Ja. We zeggen wel, in principe zijn de bouwgroepen zijn verantwoordelijk voor het zoeken van een locatie.
1: Tuurlijk.
0: Maar we zijn altijd natuurlijk meedenken. Bereid om mee te helpen. En we hebben ook bijvoorbeeld altijd zelf 2... Als vereniging hebben we ook 2 vlotjes, zeg maar. Dus als iemand niet een eigen vlot heeft, dan kunnen ze ook altijd bij ons terecht om een vlot te lenen.
1: Maar voor dit jaar is alles rond.
0: Alles is rond.
1: 12 wagens, laten we dus zo even noemen. 12 gondels.
0: Dat zijn gondels.
1: 12 gondels.
2: Wagens zonder wielen.
1: Ja, precies. 29 augustus?
0: 29 augustus.
1: Zaterdag dus 29 augustus.
0: Ik verwacht
1: tegen de tijd dat de schemer invalt.
0: Ja.
1: Hartstikke mooi. Ik hoop dat er heel veel mensen op bezoek komen. Ik wens jullie nog veel succes met het laatste bouwen.
2: De laatste loodjes.
1: En ik hoop dan dat jullie, zodra het augustus is, echt gewoon kunnen kijken van wij zijn er klaar voor.
0: Daar ga ik wel van uit.
1: Helemaal goed. Bedankt.
0: Graag gedaan.

0: Jesse van Dalen zit tegenover mij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan het hebben over de rietoogst. Op wat voor manier ben jij daarbij betrokken?
1: Nou, ik ben verslaggever, journalist bij Streekomroep De Werven. Mm-hmm. Sinds een tijdje. En nou, daarmee schrijf ik eigenlijk verhalen, artikelen over het nieuws hier in de regio. En nou ja, denk weer in Bewiede, dat is riet. Dat is voor dit gebied natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Het is een ja, iets wat nou ja, het staat bijna symbool ervoor, bijna, denk ik. Ja. En toen daar is onderzoek naar geweest. En nou, dat is eigenlijk voor mij het
0: de aanleiding geweest, ja, precies. Ja,
1: om hierover wat te gaan schrijven.
0: Ja, even naar de Streekomroep De Werven. Er is een aantal mensen naast jou die ook actief zijn en zaken schrijven en opnames maken. En er is wel een grove verdeling qua locatie. En waar zit jij op?
1: Nou, ik woon in Sint-Jansklooster, dus eigenlijk de hele gemeente Steenwijkerland valt er eigenlijk onder. Maar we hebben nog wel meer mensen trouwens. Er is ook nog wel iemand die woont in Steenwijk. Dus daar kun je ook bij je zeggen, nou, die pakt misschien meer het noordelijke deel en ik meer het onderste deel. Maar ja, is niet per se een lijn ertussen, zeg maar. Nee. Als ik een mooi verhaal zie in Steenwijk, dan is dat ook goed.
0: Dan is dat prima, ja. Maar heel Steenwijkerland minutieus bijhouden, dat is ook bijna niet
1: dat
0: te doen.
1: Dat is niet te doen, nee, daarom. Dus je pakt ook een beetje de onderwerpen die je aanspreken, die belangrijk zijn, die op wat voor manier dan ook het benoemen waard zijn.
0: Ja, leuk. Bevalt het?
1: Het bevalt hartstikke goed, zeker weten. Hartstikke leuk.
0: Ja, er was onderzoek gedaan naar de teruglopende rietoogst. En dat is niet van het afgelopen jaar. Dat loopt echt al jaren terug. En wat voor getallen hebben we dan over?
1: Nou, je hebt bijvoorbeeld wel, je hebt heel veel voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld voorbeelden waar ze de vroegere 1500 bossen van een hectare afhaalden. En nu nog maar 300, maar ook van 1000 naar 300. Maar ook wel op sommige plekken loopt het ook nog wel redelijk goed. Hè. Dat blijft redelijk stabiel, wordt het misschien wel iets minder. Maar dat was eigenlijk ook een beetje de aanleiding
0: van het onderzoek.
1: Ja, dat het, zeg maar, het loopt terug, hè, over de hele linie. Mm-hmm. Maar op sommige plekken misschien iets minder dan op andere plekken. En er was eigenlijk altijd wel een soort van idee waarom dat dan was. Hè? Van, er waren genoeg ideeën van, dat komt hier, dat komt daardoor. Maar dat zat eigenlijk nooit, zat er een onderbouwing onder. Dat ze het zeker wisten van, oh, er is onderzoek naar gedaan, dus hierdoor komt dat op dit gebied. En dat wisten ze nooit. En daarom is het nu gebeurd.
0: Wie heeft de opdracht tot het onderzoek gegeven?
1: Dat is Natuurcollectief Werenbewiede. Het is, er zitten bijvoorbeeld ook retailers zitten daar heel veel bij. En het onderzoek is gedaan door is een onderzoeksbureau in Nijmegen, Beware, en Witteveen en Bos. Dat is een bureau.
0: En die hebben het onderzoek uitgevoerd. Gedaan,
1: ja. Hebben, zeg maar, 40 plekken eigenlijk door heel Werenbewiede gepakt. Mm-hmm. Daar hebben ze monsters van de grond genomen, van de riet genomen, van het water genomen. Om op die manier te kijken van, nou ja, het is niet per se. Dus eigenlijk was het onderzoek meer bedoeld van, nou ja, wat maakt nou dat riet goed groeit? Zeg maar, wat is daar eigenlijk de reden van? Niet per se over de kwaliteit ervan, maar meer wat maakt nou dat riet goed groeit. Dat was eigenlijk het idee erachter.
0: Ja, want als het goed groeit, heb je ook meer bossen, heb je meer opbrengst. Ja. Want dat is natuurlijk voor de retailers ook nog wel een ding. Maar dat heeft zijde.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Daarom. En nou goed, daarmee zijn ze eigenlijk aan de slag gegaan. En daar hebben ze dus 40 plekken eigenlijk van genomen. En nou, daar hebben ze eigenlijk om onderzocht. Van, ja, wat is dat nou? Wat zit daar dan? En dan kwamen ze eigenlijk tot drie hoofdstukken waar dat dan in zit. Gaat eigenlijk eens over bepaalde voeding. Hè, dat noemen ze dan nutriënten.
0: Ja, die automatisch in de natuur terechtkomen, hè?
1: Ja,
0: het is
1: zeker
0: niet dat wij daar rondgaan met strooisels.
1: Nee. Het is echt inderdaad voeding wat in grond of water zit. Mm-hmm. Het gaat over bazen, dus calcium bijvoorbeeld. Hè, dat is ook goed voor rietgroei. En het gaat over successie. Nou, dus eigenlijk van bijvoorbeeld, hè, je hebt in rietgroei op krachen bijvoorbeeld. Nou, en dan, zeg maar, hoe dik dan zo'n krachen is en hoe ouder, hoe dikker zo'n krachen is. Nou.
0: Maar hoe ouder, betekent dat dan meer opbrengst?
1: Nee, het is eigenlijk zo. In die zin, hè, ik denk dat alles wat er uit het onderzoek is gekomen, dat denk dat de meeste dingen ook wel was verwacht, zeg maar. Alleen er zit nu gewoon onderbouwing onder. Hmm. Hè. Dus bijvoorbeeld hoe dikker een krachen is, hoe eigenlijk minder invloed het grondwater op het riet heeft en hoe meer invloed regenwater op het riet heeft.
0: Oh, ja.
1: En in regenwater zitten minder goede voedingsstoffen, mm-hmm, eigenlijk, of zitten minder bazen in. En juist in het grondwater.
0: Ja, bazen. Ik wil even naar die bazen. Ik heb er nooit van gehoord.
1: Ja, dat zijn bijvoorbeeld calcium bijvoorbeeld, of fosfor of dat soort dingen. Dat zijn eigenlijk stoffen die riet beïnvloeden op een goede manier of slechte manier. Dat kan ook natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Maar in dit geval goede manier. En dat zit daar eigenlijk in. En er zit bijvoorbeeld in grondwater zit dat wel, want het komt van grond naar boven. En in de riet, in de regen, komt naar beneden. En daar zit het eigenlijk nog niet echt in. En aangezien als dan regen meer invloed krijgt op het riet dan het grondwater, nou, dan is dat dus nadelig.
0: Ja.
1: Daar kwamen ze dan achter.
0: Ja. De klimaatverandering, is dat ook nog meegenomen?
1: Dat is in dit geval is dat niet zo erg meegenomen. Het is wel zo, het heeft natuurlijk wel met, ja, ook dat zal ermee te maken hebben. Kijk, je hebt ook, vaak wordt ook gezegd, hè, door retailers ook wel, het water is te schoon geworden. Hè. Dat komt bijvoorbeeld door natuurdoelen die zijn opgesteld. Daardoor zijn bijvoorbeeld fosfor is minder in het gebied aanwezig.
0: Want dat kan dan wel goed zijn voor riet, maar dat is niet goed voor habbeldebab.
1: Precies, ja, daarom. Dus fosfor is minder aanwezig, doordat bijvoorbeeld het water inderdaad ook schoner is geworden. Maar dat is dan dus weer nadelig voor riet. Nou is het wel zo, het kunnen dat niet. Die onderzoeken zijn ze maar midden op percelen genomen. Dus je kunt niet zeggen, er zit minder bijvoorbeeld fosfor. Dus het water is schoner, dus is er minder riet. Dat zo hard kun je het niet stellen, maar het is wel heel aannemelijk dat zo is.
0: Het is een van de zaken die meespeelt.
1: Ja, een van de zaken die meespelen. Mm. Dus dat klopt wel, maar dat water is schoner geworden. Ja, en dat is dan misschien goed voor andere natuurdoelen, maar is dan weer minder goed voor riet.
0: Ja.
1: Dat kun je wel redelijk zo stellen.
0: Ja. Wat is eigenlijk de conclusie van het onderzoek waarmee ze verder kunnen? Of kun je eigenlijk niet verder?
1: Zeker wel. Kijk, het is uiteindelijk zijn het dus die drie onderdelen. Hè, dat hebben ze dan dus is eigenlijk uitgekomen. En je kunt bijvoorbeeld, door bijvoorbeeld een successie tegen te gaan, dan kun je bijvoorbeeld een stukje eraf schrapen, zeg maar. Dan ga je weer bijvoorbeeld ook. De bovenste laag is vaak ook weer verzuurd door bijvoorbeeld stikstofdepositie. Nou ja, als je de bovenste laag er weer afhaalt, dan wordt dat weer wat minder. Op die manier kun je dat wel doen. Maar het is ook zo, wat goed is voor misschien het ene doel, is dan weer niet goed voor riet. En ook andersom, wat goed is voor riet, bijvoorbeeld in meer fosfor, is dan weer minder goed voor andere natuurdoelen.
0: Voor de waterlelie, ik noem maar wat.
1: Ja, waarom? Dus het is ook, dat maakt het ook een beetje lastig.
0: Ja.
1: En is het eigenlijk ook met name een beetje een keuze van de mensen die erover gaan. Van waar leg je de.
0: Waar leg je de nadruk op? Precies. Ga je op een gegeven moment zeggen van het zij zo dan maar de minder riet opbrengst.
1: Ja,
0: moet wel. En dan. Ja.
1: Ja, het kan ook zo zijn dat je op sommige plekken misschien inderdaad, als die keuze zo wordt gemaakt, dat er daar niet meer zo op die manier riet kan worden geteeld. Zeg maar dat het echt. Inkomsten of genoeg inkomsten genereert. Dat zou een keuze kunnen zijn. Maar ja, dat is maar net welke keuze natuurlijk daarin wordt gemaakt.
0: Ja.
1: Het is in ieder geval, denk ik dat een onderzoek. En voor het eerst is er zeg maar achter ideeën en wat mensen dachten dat het zo was. Er is voor het nu is daar gewoon eens een keer onderzoek naar gedaan. En weten ze het.
0: En kwam er nog iets uit waarvan jij weet dat ze dachten van hebben we nooit geweten.
1: Nou, ik denk in heel veel dingen. Ik denk dat er zit heel veel kennis ook wel bij retailers. Mm. En ook, dus er is op zich wel genoeg kennis. Ik denk in die zin dat niet dat er
0: iets
1: dingen in staan
0: super verrassends
1: waarvan ze van hun stoel vielen. Dat denk ik niet.
0: Nee.
1: Je kunt wel eens. Ja, je kunt moeilijk dingen zeggen of beleid maken op uitkomsten die je op een idee, zeg maar. Dat kan niet.
0: Nee.
1: Dus in die zin is het al helpend dat je het weet nu eigenlijk.
0: Ja, met deze onderzoeksuitkomsten kun je verder in gesprek over van en nu.
1: Ja, en ook meer onderzoek nog doen. Hè. Tenminste, daar roepen dan natuurlijk roepen ze ook wel toe op om gewoon meer onderzoek te gaan doen nog. Hè. Want dit is dan van, wat is nou. Dat zorgt ervoor dat het zeg maar goed groeit. Nou, je kunt ook kijken naar hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van riet beter wordt. Nou, dat is weer een ander onderzoek. Daar kun je dit weer in helpen. Maar dat is vervolgonderzoek eventueel.
0: Ja. Naast dat jij journalist van Streekomroep De Werven bent, word jij specialist in van alles en nog wat als je steeds dit soort onderzoeken helemaal gaat volgen, toch? Of niet?
1: Ja, kijk, specialist, dat is natuurlijk, jarenlang de kennis van hebben. Maar het is wel heel erg leuk om van heel veel onderwerpen iets meer af te weten, zeg maar. En om daar op deze manier mee bezig te zijn. Dat vind ik hartstikke leuk. Ik ben een nieuwsgierig persoon, dus dan wil je altijd dingen weten.
0: Wat is het eerstvolgende wat je uit gaat pluizen? Weet je dat al?
1: Nou, ik ga deze week sowieso nog met retail spreken. Hier verder over. Je hebt nog genoeg onderwerpen. Ja, ik kom zelf uit het Sint-Jansklooster. Dus Korsen komt eraan.
0: Ja, ja.
1: Dat is natuurlijk ook nog weer een onderwerp waar je heel veel over kunt vertellen. Dus er zijn genoeg onderwerpen.
0: Hey, dankjewel voor de toelichting. Ja. En succes!
1: Dankjewel.

0: Aan de telefoon Harco Bergman. Goedemorgen, Harco. Ja, je valt even weg. Je hoort mij wel?
1: Ja hoor, ik hoor jou heel goed.
0: Hartstikke goed. Nou, Harco, boswachter, brandweerman en sinds kort ook uitvinder.
1: Nou, ik ben niet de enige uitvinder hiervan. Dat hebben we samen met onze blusploeg in Kuinre bedacht.
0: Nou, vertel eens in. Wat hebben jullie bedacht?
1: Nou, ik ben... Ik zal maar even bij het begin beginnen. Een aantal jaren geleden is er een grote brand geweest in Herkenbos in Limburg. En op intranet van Staatsbosbeheer stond de volgende dag... wie kan ons komen helpen, want er is heel veel verbrand en we hebben heel veel werk. Nou, ik dacht, ik stap in de auto, ik ga mijn collega's daar helpen. Aan de ene kant om te helpen, maar aan de andere kant ook nieuwsgierig naar het verhaal van die brand. Ik kwam daar, er waren er heel veel brandweerslangen verbrand. En dat bleek, de wind was gaan draaien en die slangen lagen in de heide. En alles weg. Dus dat is geen tijd meer om het op te ruimen. En toen schoot al door mijn hoofd heen... als je er nou sproeiers tussen zet... dan kun je dat allemaal nat houden. En dan gaan die slangen niet verloren. Mm-hmm. En je kunt het vuur ook sturen. Want het verhaal van die brand was dat die... zeg maar begonnen was op een parkeerplaats. Er lag een heidegebied van 4 kilometer. Dat was een paar honderd meter breed. En de eerste brandweerauto had niet genoeg mensen. Dus moest van verder afstand moest een brandweerauto komen. Dus die brand kon zich ontwikkelen. En er was nog een moment geweest waarbij ze het hadden bij kunnen sturen. Als ze dus een systeem hadden gehad om dat... zo kwam ik een beetje op het idee om gekoppelde brandweerslangen... om daar sproeiers voor te ontwikkelen. Nou, daar zijn we in Kuinre, toen kwam de coronatijd ertussen... en daar zijn we daarmee aan de slag gegaan. En toen hebben we een koppelstuk ontwikkeld. Daar kun je tussen slangen zetten. In Nederland liggen standaard 16 slangen in een brandweerauto. Dus wij hadden 16 sproeiers. En we gingen daarmee experimenteren. En eerst met een gaatje met 5 mm, 6 mm. En toen kwamen we erachter dat 7 mm de dikste druppels gaf. En die vliegen dan het verste weg. Dus zo konden we een strook heide nat maken van 30 meter breed en 320 meter lang. En daar zijn we mee naar het artillerieschiet. In het Harde geweest, want daar brandden ze in de winter stukjes hei af om te beheren. En het was een heel mooi testmoment voor dit systeem. We hebben dat systeem daar in de hei gelegd. De hei werd aangestoken en in brand gezet. En het kwam tegen onze natte stoplijn aan en alles ging uit. Het systeem werkte dus. En toen zei de brandweer, ja, maar 320 meter is wel een beetje kort. Harco, ga maar 500 meter maken. Als we iets met 500 meter kunnen stoppen, dan heeft het echt een meerwaarde. Dus wij zijn weer meer sproeiers gekocht, slangen gehaald. En dat een keer getest. Afgelopen woensdag hebben we de laatste test gedaan. Dat was ook een beetje van, hoe snel kun je dat dan uitleggen? We hebben samen met onze collega's het Oldermarkt gedaan. Die hebben zeg maar een kwart en een klein aanhangertje. In 20 minuten lag zeg maar dit systeem klaar en gingen de sproeiers aan. En dan kun je met 10.000 liter water, kun je in eerste instantie, die kun je helemaal vernevelen zeg maar, over dat de oppervlakte, 500 lang, 30 breed. En je legt als het ware dan een natte dweil in het landschap. Dan komt het vuur, zeg maar, daarbij bij al die vegetatie die kletsnat is. Nou, en in brandweerland, zeg maar, werk je met een branddriehoek. Dat betekent, je hebt brandstof nodig als iets brandt. Je hebt zuurstof nodig. En je hebt temperatuur nodig. En als je een van die driehoeken eraf haalt, is ons altijd geleerd, dan kun je een brand beheersbaar maken. Nou, met die wetenschap zijn we aan de slag gegaan. Dus wij pakken de brandstof weg. En dan gaat het ontzettend roken, omdat er ligt heel veel water op de grond. En de rook die neemt de zuurstof weg. En zodra het vuur bij onze stoplijn komt, dan hebben we de tweede tankwagen aansluiten met 10.000 liter. En dan gaan we ook nog blijven water werpen. En dan gaat de temperatuur ook naar beneden. Dus we beïnvloeden de branddriehoek enorm, zeg maar, met dit systeem. Mm-hmm. En zo kun je dus 500 meter uitmaken. Als je, even voor de beeldvorming, als je 500 meter uit moet maken met brandweervoertuigen, van die bosbrandvoertuigen, dan duurt dat een paar uur. En dat kunnen wij dan in 20 minuten doen.
0: Ja, ja.
1: Dus dit is niet de vervanger van brandweerauto's. Dit is een extra aanvulling om brandweerauto's nog effectiever in te kunnen zetten. Want als we zeg maar want wij kunnen geen bos blussen. Met dit systeem kun je niet een bos blussen.
0: Nee.
1: Maar wel een vegetatiebrand. Ja. Dus als je dit systeem in de vegetatie legt, dan kun je je voertuigen gebruiken om de brand die ook zeg maar zich in het bos verspreid heeft uit te maken. Ja, zo sta je samen, sta je sterk.
0: Kun je het wel houden? Want jij begon jouw verhaal met 16 slangen. Kunnen wij vervoeren? Maar hoe zit dat dan toen je moest uitbreiden van zoveel meter naar 500 meter? Past dat dan nog wel?
1: Nou ja, dat past niet in de brandweerauto, maar nee. We hebben ook nog een busje. Het idee is nu om zeg maar, dit hele systeem in een aanhanger te gaan pakken. En dan is die ook mobiel en dan kan die ook ingezet wel op andere plekken. Afgelopen woensdag was ook Erik Pluim erbij. Erik is de coördinator van de natuurbranden die in Overijssel eventueel plaatsvinden. En hij zei ook van, nou, misschien is het wel goed dat elke veiligheidsregio waar heide en natuurbranden grootschalig kunnen voorkomen, zo'n systeem in de kazernes gaat leggen. Zodat je het niet helemaal uit kan hoeft te halen als er in Limburg iets brandt. Maar dat je het lokaal kunt gebruiken. Nou ja, wij hebben de kennis van hoe je dit systeem het best kunt maken en inzetten. En dat delen we graag natuurlijk met onze collega's.
0: Ja, want dat was inderdaad mijn volgende vraag. Van, gaat dit uitgerold worden over de rest van Nederland en wellicht ook buiten Nederland?
1: Nou ja, het is wel zo dat je bijvoorbeeld in Spanje zie je nu ook branden en in Frankrijk. Mm. Het terrein moet niet zeg maar bergachtig zijn of heuvelachtig. Want dan loopt het water van de helling af en dan verdwijnt het naar het dweil. En dan heeft het vuur nog steeds kans. Dus het moet wel relatief vlak zijn om zeg maar het hoogste rendement met dit systeem te halen.
0: Ja, dus eigenlijk uitgelezen voor heidegebieden zoals wij die in Nederland kennen.
1: Maar ook bijvoorbeeld in de Werenbe. In de Werenbe daar staat ook heel veel riet.
0: Ja.
1: Daar is ook wel eens een keer brand. Nou ja, dan kun je dit systeem ook erin leggen om woningen te beschermen. Hè, of om andere infrastructuur te beschermen. Maar ook om een brand uit te maken.
0: Ja. Maar het is dus ook een systeem wat als ze jullie benaderen en de goede uitleg krijgen. Waarvoor de apparatuur al beschikbaar is. Alleen je moet het allemaal in elkaar zetten.
1: Nou ja, dat is denk ik de kracht van dit systeem. Het zijn allemaal losse elementen, losse slangen, losse koppelstukken. Uh-huh. Die kun je met manschappen en met een blusploeg kun je die uitleggen. Op elke plek, ook als die moeilijk bereikbaar is, ook als je er niet met een voertuig kunt komen, dan zal het uitleggen iets langer duren. Hè? Want ja, het is natuurlijk het fijnste als het allemaal dichtbij is. En dat er. Nou ja, en een ander groot voordeel van dit systeem is dat brandweerwagens minder in de natuur hoeven te rijden. Ja. Je moet je voorstellen, als er op een heideterrein brand is en die brandweer gaat daar met voertuigen inrijden, dat daar sporen in komen. Ik noem dat littekens. En die gaan nooit meer weg. Ja, want onze natuurterreinen zijn vaak maagdelijke bodems waar nog nooit een voertuig gereden heeft. En waar je dan ineens met relatief zware voertuigen heel veel transportbewegingen moet maken om dat vuur uit te krijgen. Nou ja, en dan zou je de kwetsbare delen, ik zal maar een voorbeeld geven. Het Gentiaanblauwtje, dat is een vlindertje. Die leeft van het klokjes Gentiaan.
0: Ja.
1: Die rupsjes eten alleen maar dat blad. Op het moment dat het rupsje ontwikkeld is, dan valt het als pop op de grond. Dan nemen mieren dat popje mee in hun nest. En dat popje geeft dan zoete stof af. Dat hebben die mieren nodig. En die verzorgen dat popje, zodat hij kan ontwikkelen.
0: 10 seconden. Jij hebt nog 10 seconden.
1: Nou, dat terreindeel zouden we dan heel graag willen beschermen. En dat kun je dan met dit systeem ook doen.
0: Wij kunnen wel uren praten met jou. Bedankt voor je toelichting. Prachtige uitvinding. Min of meer uitvinding die jullie gezamenlijk hebben gedaan. Hopelijk wordt er heel veel gebruik van gemaakt. En wordt er nog heel vaak een beroep op jullie gedaan om uitleg te geven hoe het allemaal in elkaar steekt. Dank je wel.
1: Graag gedaan. Tot ziens.
0: Tot ziens. Tot zover Kopwijzer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week. Dag.
2: Van Nederlandstalig tot rock. Je hoort alles op RTV Slos.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bewoedde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi, kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

En muziek in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.

0: zometeen weer een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zon, wind, sneeuw of regen. Met RTV Slos op je radio kun je er altijd tegen.
1: Toen Erie met de Valders kwam van winter in Tirol. Toen zei ik nee, hoe moet dat met bedrijven, met het beesten? We zijn in 12 jaren nog niet één keer weg geweest. En ik heb nooit geklaagd. Ik vind hier goed in Rode School. Maar Erie had het allemaal geregeld tot en met. En ach, het was een verrassing, hè. Dus ik wou ook niet gaan zeuren. Maar ik dacht wel bij mezelf, er kan wel God weet wat gebeuren. Ik liep er zo te tobben overdag en s'nachts in bed. Hoe moet er nou met Rosa, zeg ik. En met Annie 2. En Erie zegt, ja, lieve kind, ze kunnen lastig mee. Ze zijn in goede handen. Nou, toen was ik uitgepraat. Maar in de trein naar Oostenrijk kreeg ik het altijd kwijt. En ik wou echt niet klagen, maar ik zat me af te vragen.

daar Oostenrijk was mooi. En het hotel was keurig hoor. En Erie ging meteen op pad om skis en zo te huren. Maar ik zag al door mensen met de vreselijkste kwetsuren. Ik dacht, het zal wel zo horen. Maar ik begreep er niet waarvoor. We moesten met de stoeltjes lift. Het was een griezelig ding, maar ja. Je moest naar boven, hè. Het was niet te belopen. Ik zwaaide wel naar Erie. Maar ik vond het zo bezopen, zo zinloos als die man daar. Dat rare stoeltje hing. En boven op het weidje, daar had iedereen plezier. En ik werd allemaal treuriger en ik dacht, wat doen we hier? Het kwam misschien van die bergen, hoor. Zo prachtig als die zijn. Ze sluiten je zo vreselijk in.

Oh, dan was er een excursie. En die hebben wij gedaan. De laatste avond zijn we met zo'n arreslee gaan rijden. Daar werden wij romantisch van. Was net als vroeger tijden, zo lekker dicht bij elkaar. Bij het schijnsel van de maan. Maar later in café kregen we schnapsen of zo wat. En Harry drank er veel te veel, ik kon het zien nog heen. En buiten op de stoep is hij toen vreselijk uitgegleden. En bij de dokter bleek dat hij zijn arm gebroken had. Toen ben ik kwijt geworden, ja. Dat was niet mooi van mij. Maar ik was in gedachten bij de beesten, hè. En ik zei, hoe moet dat nou met melken straks? En Harry keek mij aan en zei alleen, nou wordt het tijd dat wij op huis afgaan. En verder bleef hij zwijgen.